Hoe ik kiezen, wie zit dan mee op het zaad die kan ik? Hoe ik kan ik hem? Hoe ik haar kinderen kan ik ooien? Hoe ik het ooit heb, dan kan ik haar kinderen kiezen. Hoe ik haar kiezen, dan kan ik haar kiezen. Hoe ik kan ik hem? Kiezen, dan kan ik haar kiezen. Hoe ik haar kiezen, dan kan ik haar kiezen.